Dit is Neo met Closer op The Drive with Rob and Roz. En voor dit Loreen, multiple Eurovision winner with her song Tattoo. En dit is waar ons weer tot ziens sê vanavond. Maar ons is natuurlijk morgen weer terug tussen 4 en 7. Danny Painter op pad nou met lekker muziek om jou geselskap te hou tussen 7 en 10. If you missed anything on The Drive with Rob and Roz over the past week, or you want to see what we got up to on social media, stuff that we don't necessarily talk about on air, go check out our Instagram page @jacka_drive, and then also our website, jackarandafm.com/drive. Lots of interviews and stuff there that you can catch up on. Dit is dan dit van ons kant af. Ons is morgen terug tussen 4 en 7. Van my, Roseanne McKenzie, sê ek vir jou tot ziens. Ek los jou met muziek van die klankbaan van The Devil Wears Prada 2. It's Sienna Spiro. The song is called Material Lover. Tot morgen. Tot ziens.